Nu de vierde bezaaste fage. Dat eerste, dat heet van de vier tieren, wie zo als een leeuw en had odele vlechten, en ik deed beobachten wat de vlechten losgereten worden. En dat wordt een hechtje hoven van de eer, en wordt op een feit gestald, zo als een man. En een man zijn hoort, wordt te arm gegeeft. En check nog een ander beest, een tweede, dat een boer ähnlich wie. En dat weer aan ene zijde opgeheft, en daar weer de drehrabbe en zijn muil tussen zijn tenen. En ze zeiden te arm, sto op.

Aber da ist noch eine andere Sache zu beobachten. Diese Pharisäer dort antworten Menschen, hat gejäft. Wenn wir den Brief in Kapitel 4 lesen, dort Nebuchadnezzar zu all seinen Völkern schrieb, in die verschiedensten Sprache, dann sehen wir, dort hat Gott ihre Deed und ihm die Herrlichkeit gejäft. Er hat ein Niet hat gekriegt. Gott muss ihm die schwere Tide bringen, ehe er zustande wird, dort Gott die lebende Herr wird. En even alles regiere deed. Mijn vriend, best du wat door je komen, dat du toestone deest, dat du een zender best, en dat de eens je weich, dat du in hemel komen kanst, is durch den geloven en dem Herr Jesus Christus? Hij wordt die ook een niet hart geven, wann du dem Herr Jesus als den Heiland annehmen wordt. Dat tweede beest in Daniel zijn droom, wie zo als een boer. Eene ziet wie opgeheft, en hij had drie rabben in moel. Dat kan vergelijkt worden met de orms van Zelva en den droom van dat grote gestalt. Dit bedient dat tweede welkeningrijk dat Mede-Perse heet. Deze twee nationen werden partners en dat welkeningrijk. Dat de boer op ene zijde op je heeft weer bedient dat met de tijd weer Perse strenger als Mede en neem een gratere poort van de regering. Maar wat meent dat, dat die boer drie rabben en moel had? Nou, dat kan bedienen dat door drie tjenigriks vieren, dat Mede-Perse tjenigrik opslokken deed. Dat waren dan Babylon, Lydia en Egypte. De boer had geen vlichten, also wordt de armee niet zo hastig van ene stede naar de nächste gaan. Maar dat wordt gezegd dat die zal veel vlees opvreten, dat Mede-Perse tjenigrik mocht vielleicht langsamer zijn gewast als Babylon, aber ze worden veel mensen aannemen. De man, die ene van de harsche weer, werd Darius. Darius werd de tjenig als de andere beamte Daniel uit hem stich wollen ha, en die dat schließlich voor zich brachte en hij in de levensschriften aangesmeten wordt. Aber Gott bewoord hem. De mannen die hem aanbrengen wollen, worden nog her, door een nennje schmeten, aber Gott deed aan nicht van de leib bewoorden. Wann wir bat am eng van ans leven komen, dan moet wie weten of wie einem haar de ans derg den dood tom leven brengen kan. De eentje die ans dort verzekeren kan, is de Herr Jesus Christus. Dan hij starf voor ons en stond ook wader op van dood. Hij haft over den dood en de haal gewonnen. Te zonen die arm als heiland aangenomen haar, heeft hij dat eeuwig leven gejeeft. Je rood zo als de dood arm niet houden kan, zo wordt de dood ons ook niet houden kunnen. De dood wordt tot de tijd ons deine moeten zennen, die ons in dem herzien doorzennen, brengen wordt. Dat is wat de Heer ons versproken heeft, en hij wordt door te zennen dat het ook passeren wordt. Nu is door nog een dreddet beest dat ons hier in dat zevende kapitel beschreven is. Dat weer een leopard. Die had vier vlechten zoals een vogel en had ook vier tjaap. Dat wordt gewas een zeer vreemde tier zijn. Wanneer ook niet zo'n tier is, wie weten dat er leopard zijn en die kunnen pijnig ranen en ze kunnen van ergendwoer hupsen en andere tieren doorbij aan verhaafs griepen. Nu, met zo'n kracht en ook de vlechten, je dat te zien dat dit een nation bedienen wordt, dat even andere zeer schwind in even hand krijgen wordt. Dit bedient dan dat redden wel tjenig rekken en dat weer de Griechische nation. Alexander weer de leider van de armee. Wie had je zien dat de lijf, die Nebuchadnezzar bedienen deed, twee vlechten had en dat hij zijn vriend even rassen deed, wils hij van ene stede nog een ander zeer schwind gonen kan. Alexander kon dat zelf veel schwinder doen. Dat is wat de vier vlechten bedienen. In de eerste geschicht wordt ons vertaald dat als Alexander de laatste nation evenomen had, zou hij zich dolen hield dat er niet meer nationen waren die hij evennemen kon. Alexander weer maar een jonge man als hij de weltharscher weer, aber dat weer niet zeer lang nodig dat hij starf. De leopard im droom had vier tjaap. Dit bedient dat nodig dat Alexander starf, wordt zijn welkeningrijk tussen vier van zijn armeeleider

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: O microfoon reed Helen Boyen van de Radio de Breg, CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Ik heet je welkom te dit programma, Wat passiert? Hier leef ik mij van onze plotdietje mensen, van gisteren en van deel. En hier is eerst moeilijk nu de artikelen uit de catechismus. Nu dem kent nu een herhouding tussen evol en dan vreus. Ik wens alle toehörigen een goede empfang.

Wat is de arbeid van een heilige geest in din leven? Wat schafft hij? Is de doen din leven om die helpen, om die leiden, om die vieren? En zijn er nog meer dingen wat de geest deed, ver wie ons han bekeert? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag hier harken deest. Vandaag na boodschaft, dat eerste poort van Ricky Wall, älteste Ricky Wall van Mexico, aan de arbeid van een heiligen geest, en wo de schaffen dat in de wereld te menschen wiesen ihre Sünd, en dat de kan omdrehen van ihre Sünd. En ik leid dat wat ons helpen, even als Christen te zijn, wat is de arbeid van een heiligen geest. So, wo immer die harken deest, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, in Canada, oder Deutschland, de geest, de schaft, wo du bist. En vandaar, wer wie meier harken, wat de geest deed. Ver wie dan aangoen, wer we tot beden, en dan haven leid, en dan go we even te deze boodschaft. Wer we tot beden. Himmelsche Vader, wie danken die voor de dag, wie danken die voor de gelegenheid op het radioprogramm, dien woord met te deilen. Himmelsche Vader, zegen jeder te harken. Help ons met klarheid te zijn, waarom du den geest hast geschickt, de arbeid van den geest, en wat hij deed, besonders in de wereld te menschen wiesen er zijn. Himmelsche Vader, zegen deze boodschap. Help dat het dien recht wordt bieden, want irgendeine harken deed wat nicht nog niet klarheid haft, en haf nog niet die ongenomen zijn persoonlijke haar in Heiland, dat van deel kan die dag zijn, wo die Entscheidung merken voor die. Ik dank die voor dit, en ik bid het in nomen Jezus Christus. Amen. Hier nu haven Leute en dan de boodschap, het eerste poort van älteste Ricky Wall, on de arbeid van den Heiligen Geist.

Maken wordt die aan de Heer Jezus geleven worden. Zonen die aan hem geleven wordt, hij niemals verloten. Hier is wat we in de Bibel lezen en dezelfde God die te Daniel reed, reed nu te ons, die zijn woord. Johannes, de eerste kapitel, 12 en 13 vers. Over al die hem aannemen, geef hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een mens zijn willen, aber van God geboren zijn. En dan Matthäus, het 18e kapitel, 20e vers, zegt God, dan wordt 2 of 3 zich verzameld haar en mijn nomen, daar zie ik mank aan. In Hebreeën 13, 5e vers, jun levenswandel zal ohne jeet zijn en zie tevreden met wat je haar, wils God heeft gezegd, ik word junt op 10 weich verloten en op 10 weich word ik junt verziemen. Wils God trouw is je was te zijn woord en de vergangenheid, zo wordt hij ook in deze tijd trouw zijn, en we kennen ons ook verloten op wat hij van de toekomst gezegd heeft. Nu Daniel, dat 7e kapitel, de 1e vers. En dat eerste jaar, in dem König Belshazzar zijn harsche, zegt Daniel een droom en visionen van zijn kop op zijn bad, dan schreef hij den droom dol, en jef de zam van de zache. Belshazzar wird dem Nebuchadnezzar zijn groot zijn, en wir en de tijd de König in Babylon. Dit wird dicht wie om eng van dat Babylon Königrijk. Dit wird dat kap van Gold en dat grote gestalt en Nebuchadnezzar zijn droom. Belshazzar wird de König aus de Tweede Welt Königrijk in Nenschem. Dort is voor ons in Daniel dat 5e kapitel beschreven, wo Belshazzar een grootet vast houdt en God verachte deed. Dat is interessant te weten wo de vriend in Babylon en Nenschem. Belshazzar en al zijn beambten dachten ze weer zeker in Babylon, dan ze hadden hoge wengram de stad gebouwd. Door wie een fluss die dicht de stad rand, onder de wand. De vriend groefde een andere stich voor den fluss, zodat de fluss ram de stad rannen wordt. Dan kämen ze aan de stad en dan onder de wand, wo de fluss weer gewaast. De schrift vertelt ons dat Belshazzar wordt en dezelfde nacht doodgemaakt, en dat weer dat eng van dat eerste Welt Königrijk. De kap van Gold weer nicht meer door. God geeft Daniel den droom dat hier beschreven is, zodat mensen weten kunnen wat God aan de Welt doen wordt. Hij stelt Königrijks op en hij brengt den ook dol, zodat hij zijn willen aan de Welt voor zich brengen kan. En mensen wezen dat hij alleen God is over alles. De 2e en 3e vers in dat 7e kapitel. Daniel zei, en mijn nachtvisionen checkte ik en zei, de feie wind van de hemels deed den grote zee opwelen. En feie grote beesten kwamen aanop van den zee, verschieden ene van den nächste. De wind bloos je weinig, bloos een weich. Wanneer ober een orkaan of een kriezelstorm is, dan kon de wind van alle steden tegelijk komen. Dat is wat Daniel hier in zijn droom zag. De feie wind hier redde van een getob, een oproer, een gewalt maakt mensen en nationen. De schrift redt ook van hoe de zee van nationen en veel mensen redt die onbestendig en nerveus zijn. 2e psalm, de 1e 3 vers. Waarom zijn de veldje waderspanstig en de mensen plonen dingen die verjeef zijn? De chenisch op je eerd zaten zich jegen aan, en de leiders stalen zich op jegen dem Heer en jegen zijn engezolfde en zeiden, wel wie er het heden en stekken breken en er sponsel van ons weich schmieten. En dan Jesaja 57, 20e vers, de godlozen zijn zo als de abgereide zee, want dat niet ruhig kan zijn. Dort woont er jetzt schmutz en draak op. En in Openbaring, dat 17e kapitel, de 1e vers en dan de 15e vers, dan kwam een van de engel die de 7 kamer had en reed met mij en zei, kom, ik word je dat gerecht wezen over de grote hoer die op veel woters zet. En dan de 15e vers, en hij zei te mij, de woters die du zagst, waar die hoer zet, zijn mensen, een menge van mensen, een nationen, een sprake.

Wat is de arbeid van een heilige geest in din leven? Wat schafft hij? Is de doel in din leven om die helpen, om die leiden, om die vieren? En zijn er nog meer dingen wat de geest deed, ver wie ons han bekeert? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag hier harken deest. Vandaag na boodschap dat eerste poort van Ricky Wall, älteste Ricky Wall van Mexico, aan de arbeid van een heilige geest en wo de schaffen deed in de wereld te mensen wiesen ere zind en dat de kan omdrehen van ere zind. En ik leef dat wat ons helpen, even als christen te zijn, wat is de arbeid van een heilige geest. So, wo immer die harken deest, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, in Canada oder Deutschland, de geest, de schaft, wo du bist. En vandaar, wer wie meier harken, wat de geest deed. Ver wie dan aangoen, wer we tot beten, en dan haven leid, en dan go we even te deze boodschaft. Wer we tot beten. Himmelsche Vader, wie danken die für das Dach, wie danken die für die Gelegenheit, ab das Radioprogramm, dein Wort mit zu teilen. Himmelsche Vader, Segen jeder Tohörcher. Help uns mit Klarheit zum Sein, warum du den Jäst hast geschickt, die Arbeit von den Jäst, und was er tut, besonders in der Welt, zu Menschen, wie sie sind. Himmelsche Vader, Segen diese Botschaft. Help, dass dein Recht wird bühen, wenn irgendeiner Hörchen hat, was nicht noch nicht Klarheit hat, en haf nog niet die ongenomenste persoonlijke haar in Heiland, dat van deel kan die dag zijn waar die entscheidung merken voor die. Ik dank die voor dit, en ik bid het in noem van Jezus Christus. Amen. Hier nu hebben leid en dan de boodschap dat eerste poort van älteste Ricky Wall aan de arbeid van den Heiligen Geest. Kom.